deze brief vind ik vast aan mijn vlieg. Tot zij hem ontvangt.

0: de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of als je draait als een haan op een toren. Altijd piraten.
1: Eindelijk iets anders op de radio.
0: Radio 1224.

0: www.vv4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Volle Hoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een

0: fiets of een gebruikte topper. Wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
1: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
1: Radio 1224. Het komende uur hoor je dit.

0: is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
3: Let's go!
0: Dit is rechtstreeks vanuit het hart van Nederland, Radio 1224.
3: Altijd dichtbij.
0: Altijd piraten.
4: Altijd piraten.

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk had helemaal gekloot naar mijn hoort.
0: Altijd piratenhit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.

0: 4. Weerbericht.
1: De komende uren warmt het snel op en de zon schijnt uitbundig. In Brabant en Limburg is het rond lunchtijd al een graad of 30 bij een matige bries uit het zuidoosten. Rond de Wadden wordt het ook al snel zomers warm met temperaturen tot een graad of 25. Vanmiddag lopen de temperaturen verder op en bij volop zon verloopt de dag tot aan zonsondergang tropisch. De maxima tikken plaatselijk de 35 graden aan en daarmee is het de 8e zeer hete dag van dit jaar, een record. Op de stranden aan de westkust komt in de loop van de middag wat verkoeling door een zwakke wind uit zee. Ook de luchtvochtigheid ligt lager, waardoor het niet zo drukkend aanvoelt. De noordwestenwind neemt vanavond in kracht af. Vannacht is het helder bij minimumtemperaturen tussen de 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig met alleen wat sluierbewolking en opnieuw tropisch met maxima tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het weekend duiken de temperaturen een graad of 8 naar beneden en is er met name op zondag ook kans op een enkele onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Dit is jouw nummer 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Altijd piratenhits. Radio 1224. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland, 1224.

0: 104.5.
1: Via de Middengolf of het internet.
0: De zender met karakter.
2: Karakter.
0: De zender met sfeer.
2: Sfeer.
0: En altijd piratenhit.
2: Piratenhit.
1: www.radio1224.nl. Echt heerlijke muziek.

Piraten-hits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

0: radio1224.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers, jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: ook deze. Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
1: Dit is Tanja Reinders met het Radio Nieuws. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer met later lokaal 35 tot 36 graden. En tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf...

0: reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
1: Sluit je aan bij de leukste luisteraars van het land. Dit is 1224.
2: Radio 1224!
1: Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
2: Altijd piratenhits!

vriend zoeken is een vak apart. Je vindt ze maar niet zo. Ze zijn heel schaars en goed verstopt. Je krijgt ze niet cadeau. Wanneer je geld op zak hebt, ja, dan zwermen ze om je heen. Maar dat zijn niet de vrienden die je zoekt. Een echte vriend die vind je pas.

0: 1024. Weerbericht.
1: De komende uren warmt het snel op en de zon schijnt uitbundig. In Brabant en Limburg is het rond lunchtijd al een graad of 30 bij een matige bries uit het zuidoosten. Rond de Wadden wordt het ook al snel zomers warm met temperaturen tot een graad of 25. Vanmiddag lopen de temperaturen verder op en bij volop zon verloopt de dag tot aan zonsondergang tropisch. De maxima tikken plaatselijk de 35 graden aan en daarmee is het de 8e zeer hete dag van dit jaar, een record. Op de stranden aan de westkust komt in de loop van de middag wat verkoeling door een zwakke wind uit zee. Ook de luchtvochtigheid ligt lager, waardoor het niet zo drukkend aanvoelt. De noordwestenwind neemt vanavond in kracht af. Vannacht is het helder bij minimumtemperaturen tussen de 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig met alleen wat sluierbewolking en opnieuw tropisch met maxima tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het weekend duiken de temperaturen een graad of 8 naar beneden en is er met name op zondag ook kans op een enkele onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: op24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij volle hoven tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Het bloeddrukmedicijn Guanabens blijkt een zeldzame hersenziekte bij kinderen af te remmen. Dat heeft het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC bekendgemaakt. Er was nog geen behandeling voor de dodelijke kinderziekte, die vooral kinderen tussen de 1 en 6 jaar treft. Naar schatting wordt wereldwijd 1 op de 100.000 kinderen geboren met de zeer zeldzame hersenziekte. Guanabens wordt niet meer gemaakt, omdat er nu betere bloeddrukmiddelen zijn. Het Amsterdam UMC liet het middel specifiek voor het onderzoek maken. Vliegtuigbouwer Boeing moet ruim 25 miljoen euro betalen aan de familie van een slachtoffer bij de crash met een toestel van Ethiopian Airlines. Dat heeft de rechter in Chicago besloten. Het slachtoffer kwam met nog 156 andere passagiers om bij de crash met een Boeing 737 MAX in 2019. Ook in 2018 stortte een 737 MAX neer. Alle inzittenden kwamen om. In mei kende de rechter de nabestaanden van een andere omgekomen passagier al 45 miljoen euro aan schadevergoeding toe. In de VS staan vandaag 3 executies gepland in de staten Alabama, Oklahoma en Tennessee. Het is voor het eerst in bijna 16 jaar. Het gaat om 3 mannen die zijn veroordeeld wegens moord of meervoudige moord. Eén van hen zit al 40 jaar in de dodencel. Het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS, 47 keer. In de meeste Amerikaanse staten is de doodstraf afgeschaft of opgeschort. In 10 staten vinden nog steeds executies plaats. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt een taakstraf van 120 uur wegens een reeks

0: racistische, opruiende en bedreigende berichten. De man riep ook op tot geweld tegen journalisten, bekende politici en politieagenten. Volgens de aanklager zette de man met zijn teksten aan tot moord, doodslag, openlijk geweld en brandstichting. Verder is hij schuldig bevonden aan haatzaaien en discriminatie. Tijdens de rechtszaak in Utrecht erkende de verdachte dat hij walgelijke dingen heeft gezegd. Het weer, opnieuw zonnig en tropisch warm met maxima ver boven de 30 graden en een matige zuidoostenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

De werkeloosheid blijkt een onoplosbaar probleem in Europa. Ondanks alle protesten gaan de oorlogen in alle delen van de wereld gewoon door. Dus er lijkt nog geen einde te komen aan het afslachten van de mensen.

0: 1224 weerbericht.
1: Vanmiddag lopen de temperaturen verder op en bij volop zon verloopt de dag tot aan zonsondergang tropisch. De maxima tikken plaatselijk de 35 graden aan en daarmee is het de 8e zeer hete dag van dit jaar, een record. Op de stranden aan de westkust komt in de loop van de middag wat verkoeling door een zwakke wind uit zee. Ook de luchtvochtigheid ligt lager, waardoor het niet zo drukkend aanvoelt. De noordoostenwind neemt vanavond in kracht af. Vannacht is het helder bij minimumtemperaturen tussen de 16 en 22 graden. Morgen overwegend zonnig met alleen wat sluierbewolking en opnieuw tropisch met maxima tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. In het weekend duiken de temperaturen een graad of 8 naar beneden en is er met name op zondag ook kans op een enkele onweersbui. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.

nam de oprit naar de snelweg in mijn oude deusje vol. Dat geregend en de weg was erg slecht. Ik had die truck niet in de gaten eerst, maar later zeker wel. Zo te horen had ik niet.

0: is het net of dat ik haar eigen stem hoor. En dan hoor ik haar zeggen...
1: Lieve piratenma, ik ben oud en gebrekkig. Vaak voel ik me eenzaam en verlaten. Maar als ik jouw stem hoor, dan gaat de zon weer voor me schijnen. En ik voel me echt gelukkig. Daarom, lieve mama, in naam van al deze luisteraars, dank ik u. Want voor hen ben jij met goud niet te betalen.

zorgen, maar thans roep ik ach en wee. Op het vervuilen van de zee, waar de walvis vrolijk spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi.

de mens een prijs voor zijn egoïstisch leven en maakt alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was

0: Hello, hello, everybody everywhere.
1: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
0: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwaves.
1: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: 124.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze hits.

0: nieuws van 12 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Verzekeraar Achmea heeft in de eerste helft van dit jaar minder geld met zijn verzekeringen verdiend. Er moest veel geld uitgekeerd worden door het noodweer eind juni dat veel schades heeft veroorzaakt. Op 27 juni vielen er hagelstenen zo groot als pingpongballen en werden veel ruiten van bijvoorbeeld woningen, kassen en auto's vernield. Ook braken er verschillende branden uit. Meer dan 12.000 Achmea-klanten trokken bij de verzekeraar aan de bel. De beurs heeft Achmea gered. De beleggingsinkomsten droegen bij aan een fors hogere winst. De politie meldt dat bij een woning in de Groningse wijk De Weijert vanmorgen een explosie heeft plaatsgevonden. Er is ook op het huis aan de Multatulistraat geschoten. Niemand raakte gewond. Er zijn verschillende straten in de buurt afgezet. Afgelopen maandag werd een stukje verderop in de wijk explosief materiaal in de bosjes gevonden. De politie legt vooralsnog geen verband tussen beide gebeurtenissen. Het zat er eerder deze week al aan te komen. Roemenië is gestart met het volledig stilleggen van zijn kerncentrale. Dit komt doordat de waterstand in de rivier de Donau zo laag is dat er niet genoeg water is om de centrale te koelen. Vorige maand werd er al een reactor stilgelegd. Er wordt door het ministerie van Energie naar alternatieven gekeken om toch aan de vraag naar elektriciteit te kunnen voldoen. Denk daarbij aan windenergie. In het land is de noodtoestand uitgeroepen. Bedrijven en huishoudens zijn gevraagd om deze maand minder energie te gebruiken. Sinds het Australische verbod op sociale media voor tieners heeft techbedrijf Meta naar eigen zeggen ruim 750.000 accounts in dat land geblokkeerd. Het gaat om Instagram- en Facebook-accounts die vermoedelijk door jongeren onder de 16 worden beheerd. De strikte regels verplicht bedrijven als Meta, Snap en TikTok om jongeren onder de 16 jaar te weren van sociale media-platforms. Het weer, tropisch warm met veel zon. Bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland. 12-2-4 op elke radio.

Het is donker in ons land en iedereen ligt te slapen. Slechts een oude uil zit nog op een tak. De sterren aan de hemel en de grote ronde maan. Een bakker ligt te slapen, maar buiten kraait de haan.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht en dat betekent dat het vandaag tropisch is. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht liggen de temperaturen tussen de 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden in het binnenland tot hier en daar plaatselijk 38 graden. Het warmst wordt het in de Achterhoek, Limburg en Twente. Aan de kust waait een matige westenwind, waardoor het daar iets koeler blijft. Zaterdag bepalen wolken, zon en een paar buien het weerbeeld. In het zuidoosten en oosten kan onweer ontstaan. Het wordt overdag een graad of 22 in het noordelijk deel, in het midden 24 tot 27 graden en in het zuidoosten 28 tot 31 graden. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek en is overwegend matig. Aan de kust kan het stevig waaien. Zondag doet de temperatuur een flinke stap terug. Met een mix van wolken en zon met hier en daar een plaatselijke bui wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

De deur staat altijd open. Ik zal er altijd zijn. Was jij maar terug bij mij. De kogel in het geweer. De loop tussen mijn tanden. Ik wens je veel succes.

0: En nu een rijen van vier. Opgelet! De volgende trein naar het bos vertrekt om 14:15 van het Centraal Station Amersfoort. Overstappen alstublieft.
1: Waarschuwing. Deze zender kan zorgen voor verhoogde gezelligheid, spontane meezingers en een gevaarlijk sterke drang om de radio harder te zetten. Dit is Radio 1224. Niet normaal goed.

0: wielerweek24.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224!
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je...

0: deze.
1: Want de tijd gaat zo vlug, ze komt nooit meer terug. Krijg me neer bij het feit, ze is mijn ex-meid.
0: Dit is het nieuws van 3 uur op Radio 1224.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws. Het combi-team Smoke, waarin de douane en de FIOD samenwerken, heeft in 14 dagen tijd ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten weten te onderscheppen. Ook kwam het team 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak op het spoor. Als deze producten op de markt terecht waren gekomen, was de overheid zo'n 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Alles bij elkaar heeft de douane in de eerste helft van dit jaar op 106 miljoen illegale sigaretten beslag weten te leggen. In een bos ten westen van het Overijsselse Hardenberg woedt een grote natuurbrand. De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om het vuur te bestrijden. De brand woedt in een bos langs de N34 in de omgeving van het buurtschap Reeserveen en gaat met veel rook gepaard. Het publiek is opgeroepen niet naar het gebied te komen om de hulpdiensten volledig de ruimte te geven. Er is contact geweest met een camping in de buurt, maar vooralsnog hoeft die niet ontruimd te worden. Oogarts Ike Schouten van het Rotterdamse Oogziekenhuis laat weten dat 2 mensen naar het ziekenhuis moesten omdat ze tijdens de zonsverduistering gisteravond oogschade hebben opgelopen.

0: krijgen. De editie van dit jaar is voorlopig de laatste Formule 1 race die op Zandvoort verreden zal worden en is strak uitverkocht. Verwacht wordt dat volgend weekend dagelijks zo'n 105.000 mensen de Dutch Grand Prix bijwonen. Het weer, tropisch warm met veel zon bij een zwak tot matige oostelijke wind, is het 31 tot lokaal 36 graden. Dit was het Radio Nieuws.
1: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap. Voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
2: Word jij ook zo moe van die duizenden radiozenders die alleen de nieuwste muziek draaien? Luister Radio 1224. Altijd piratenhits.

dit nummertje begon. En ik net de melodie verzon. Dacht ik nou, ik pak het anders aan. Ik schrijf een lied over mijn compaan. Het onderwerp was iets wat ik gauw vond. Het hing per slot al jaren uit mijn mond.

Elke broek die ik heb lijkt gaten kaas. Want mijn checkies die spetteren vaak helaas. Maar dat is iets wat soms wel prettig is. Want zo blijft mijn kruis wel lekker vast.

net als toen, door ons geschilderd in zacht groen. En op de muur nog het behang door ons gekozen. Dat behang is wat vergeeld, maar onze wonden niet geheeld. Waar is de tijd dat wij nog samen konden blozen? Vanaf dat jij bij mij toen bleef,

We waren jong en van elkaar, maar het geluk duurde een jaar. Bij een vreemde kamer waar we nu in leven. Het boompje voor ons huis werd groot, maar onze liefde is nu dood. Het stond niet in de brieven die we elkander schreven. Nu liggen wij hier hulpeloos, jij

vrienden die het leven biedt, die gaan vaak veel te snel voorbij. De mensen hebben vaak te veel verdriet, zet daarom eens je zorgen opzij. En komt er eens een dag vol tegenslag, blijf daar dan niet te lang om treuren.

0: 104
1: weerbericht.
2: Het Nationaal Hitteplan is weer van kracht en dat betekent dat het vandaag tropisch is. De zon schijnt uitbundig en bij een zwak tot matige oostelijke wind wordt het 31 graden op de Wadden tot lokaal 36 graden in het zuiden. Ook vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht liggen de temperaturen tussen de 13 graden in het noorden tot 20 graden aan de kust en in de grote steden. Morgen wordt het nog warmer met 35 graden in het binnenland tot hier en daar plaatselijk 38 graden. Het warmst wordt het in de Achterhoek, Limburg en Twente. Aan de kust waait een matige westenwind waardoor het daar iets koeler blijft. Zaterdag bepalen wolken, zon en een paar buien het weerbeeld. In het zuidoosten en oosten kan onweer ontstaan. Het wordt overdag een graad of 22 in het noordelijk deel, in het midden 24 tot 27 graden en in het zuidoosten 28 tot 31 graden. De wind zit in de noord- tot noordwesthoek en is overwegend matig. Aan de kust kan het stevig waaien. Zondag doet de temperatuur een flinke stap terug. Met een mix van wolken en zon met hier en daar een plaatselijke bui wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Op de tandem, tijdens het brommerskieken, in mooi Valkenburg of

0: Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.
1: Eigenlijk heb ik helemaal gekloten naar mijn hoofd.
0: Altijd piraathit.
1: Het is wel mooi.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Luister jij naar de nummer 1 van Nederland.

0: volle-hoven-tweewielers.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollehoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollehoven. Vollehoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollehoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze...

0: is aan de hand.
1: Maar ook deze.
2: Dan diddelie dan, dan diddelie dan. Speel totdat de zon weer ondergaat.
1: Dit is het nieuws van 6 uur op Radio 1224.
3: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De politie in Oost-Brabant houdt morgen boeren met trekkers op de weg naar Den Bosch niet tegen, ook niet als ze over de snelweg rijden. Maar trekkers die de weg blokkeren of voor gevaarlijke situaties zorgen, worden wel aangepakt. Bij het provinciehuis in Den Bosch wordt een groot boerenprotest verwacht. Daar debatteren provinciale staten over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Landbouwminister Van Essen wil dat alles op alles wordt gezet om die 5 vergunningen te behouden. 4 jonge verdachten van het voorbereiden van een terroristische aanslag blijven 30 dagen langer vastzitten. Ze werden eind juli en begin deze maand opgepakt in Rotterdam, Eindhoven, Alkmaar en Kesteren na informatie van de AIVD. 2 van de verdachten zijn eerder al veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Waar en wanneer de groep nu zou willen toeslaan is onbekend. Bij huiszoekingen zijn telefoons en laptops meegenomen voor onderzoek. Er zijn geen vuurwapens gevonden. De Russische hackersgroep Klop zegt olieconcern Shell te hebben gehackt en 89 gigabyte aan gegevens te hebben buitgemaakt. Shell bevestigt dat het bedrijf een cyberincident onderzoekt. Het is onbekend of en hoeveel losgeld de hackers eisen. Klop zegt ook Philips te hebben aangevallen en dat bedrijf bevestigt een poging tot een cyberaanval, maar zegt dat die gestopt is en dat er geen klantgegevens zijn gelekt. De Russische ransomware groep Klop heeft bedrijven al voor honderden miljoenen dollars afgeperst. En voormalig PvdA-politicus en burgemeester van Groningen Jacques Wallage is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen. De gemeente noemt hem een bevlogen en toegankelijke burgervader met een groot hart voor de stad en zijn inwoners. De huidige burgemeester Kamminga reageert geschokt en zegt dat Wallage veel voor Groningen heeft betekend. Jacques Wallage was in de jaren 80 8 jaar Tweede Kamerlid en daarna nog 2 keer staatssecretaris. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
4: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke tot matige oostenwind. De nacht verloopt droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Altijd piratenhits. Via de middengolf op de 1224 kHz. Dit is jouw nummer 1. Radio 1224.

rechtstreeks vanuit het hart van Nederland. De zender met karakter, de zender met sfeer en altijd piratenhits. Via de Middengolf en het internet. Radio 1224.

0: Suderans.
1: Wil jij DJ worden bij 1224? Ga naar radio1224.nl. Stuur ons een demo en meld je aan. Dit is 1224. Altijd Piraten Hits.

0: 12.4.nl.
1: Fietsliefhebbers, opgelet. Bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Er bestaat maar één radiostation dat zich 1224 mag noemen.
2: Radio 1224.
0: Radio 1224. Het komende uur hoor je deze.

0: Dit is het nieuws van 9 uur op Radio 1224.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Eén van hen is voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk in de Domstad gebeurde op de Europalaan in Utrecht-Zuidwest. De tram ontspoorde en de bus belandde in de berm. Die bus vervoerde geen passagiers en was op weg naar de remise. De oorzaak van de botsing is nog niet bekend. De Utrechtse tramlijn ligt in beide richtingen stil. Bij het Engelse Lewes is vanmiddag een trein ontspoord en op meerdere plekken op zijn kant terechtgekomen. Het ongeluk gebeurde rond 4 uur lokale tijd. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan ook helikopters klaar. Er zijn zeker 2 personen ernstig gewond en 9 licht gewonden. Een passagier heeft mensen met hoofd- en snijwonden gezien. De oorzaak van de ontsporing is nog onduidelijk. Het treinverkeer in de regio van Lewes in het zuidoosten van Engeland bij Brighton is ernstig verstoord. In de Verenigde Staten worden vandaag voor het eerst in 16 jaar tijd 3 mensen op één dag geëxecuteerd. 2 te veroordeelde moordenaars in Oklahoma, Tennessee en Alabama. Alle 3 krijgen ze een dodelijke injectie. Een van de mannen is 70 jaar oud en werd veroordeeld voor de moord op zijn vriendin. In Alabama wordt een man geëxecuteerd voor de verkrachting en moord op een 5-jarig meisje. De doodstraf blijft in de VS omstreden, onder meer vanwege het risico op gerechtelijke dwalingen. En het vliegverkeer van en naar Sicilië blijft zwaar verstoord door de actieve vulkaan Etna. De luchthaven van Catania blijft zeker tot vannacht 2 uur dicht door de aswolk. Honderden vluchten zijn al geschrapt of omgeleid naar andere luchthavens op het eiland. Ook Nederlandse reizigers zijn getroffen, want KLM en Transavia wijken uit naar Palermo. KLM waarschuwt dat sommige reizigers mogelijk 3 of 4 dagen langer onderweg zijn. De vulkanische activiteit van de Etna is wel iets afgenomen, maar vliegen in de buurt blijft gevaarlijk. Het weer vanavond blijft het nog lang warm. In de nacht is het 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Morgen krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden, daarna wat koeler. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.

De piratenhits per vierkante kilohertz. Radio 1224.nl. Dit is 1224. Altijd piratenhits. Blijf erbij.

0: 12-2-4.
1: Weerbericht.
2: Het is helder en het blijft nog lang warm bij een zwakke tot matige oostenwind. De nacht verloopt droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Hey, heb jij al wel eens op onze website gekeken? Check hem eens op radio1224.nl.
3: Altijd

0: Fijn dat je luistert naar Radio 1224.
1: Wat een mooie muziek.
0: Het komende uur hoor je deze hits. Alleen op 1224.

0: niet dan?
1: Hello, hello, everybody everywhere.
2: De leukste mix in muziek. Polka's, Nederlands, Duits en Engelstalig.
1: And a very good day to all our listeners in the world on the shortwave.
2: Dit is Radio 1224 op de Middengolf. Altijd Piraten Hits.

0: 12.4.nl.
1: Fietsliefhebbers opgelet, bij Vollenhoven Tweewielers vind je meer dan 1200 vierkante meter aan fietsplezier. Of je nu op zoek bent naar een gloednieuwe e-bike, een betrouwbare stadsfiets of een gebruikte topper, wij helpen je met advies op maat en een glimlach. Kom langs aan de Hagen 5 in Vollenhoven. Vollenhoven Tweewielers. Jouw partner voor kwaliteit, service en avontuur op twee wielen. Meer info op vollenhoventweewielers.nl.
0: Dit is 1224. Altijd piraten hits. Het komende uur hoor je deze...

0: Ook deze. Dit is het nieuws van middernacht op Radio 1224, midden in de nacht.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Volgende week komt er een grote politieactie op de Merwedebrug in de A27 om vrachtwagens te controleren. Sinds 18 juli mogen er vanwege de verzwakte brug geen zware voertuigen meer overheen rijden. Maar volgens minister Karremans doet een klein aantal chauffeurs dat toch. En daarom wordt er nu extra streng gecontroleerd. Chauffeurs die het verbod overtreden worden van de weg gehaald en beboet. Rijkswaterstaat telde vorige week nog iedere dag zo'n 1600 vrachtwagens en touringcars op de Merwedebrug. Een federale rechter in de VS heeft een antisemitische aanklacht van de regering Trump tegen de Harvard Universiteit afgewezen. Volgens de rechter bewijzen de genoemde incidenten niet dat de universiteit de rechten van Joodse en Israëlische studenten systematisch schendt. De regering beschuldigde Harvard van het onvoldoende aanpakken van antisemitisme tijdens pro-Palestijnse protesten. President Trump pakt volgens hem al te linkse Amerikaanse universiteiten aan en Harvard verzet zich daar fel tegen. Een passagier van een Ryanair-vlucht is vorige maand bijna uit het vliegtuig gezogen nadat een raampje was ingeslagen door een onderdeel van de motor. Dat blijkt uit een eerste onderzoek van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit NTSB. De man zat bij het raam en werd tot zijn schouders naar buiten gezogen. Andere passagiers wisten hem nog terug het vliegtuig in te trekken. In de motor waren eerder al resten van vogels gevonden en nu wordt onderzocht waardoor het motoronderdeel van het toestel kon losraken. En Marokko heeft een grote politie- en legermacht ingezet aan de grens met de Spaanse exclave Ceuta om te voorkomen dat jongeren zaterdag weer massaal de grens oversteken. Ook Spanje stuurde al extra politie. Vorige maand bereikten naar schatting 80.000 Marokkanen al zwemmend of met bootjes de kust van Ceuta. Maar de meeste migranten zijn inmiddels weer teruggestuurd of zelf teruggegaan. Er zitten nu in de exclave nog zo'n 5.000 migranten zonder papieren, onder wie 1.900 minderjarigen. Het weer, het is de hele nacht warm met 13 tot 20 graden bij een zwakke, in het noordelijk kustgebied matige zuidoostenwind. Overdag krijgen we volop zon en wordt het 35 tot 38 graden. Daarna koelt het wat af. Tot zover het radionieuws.
2: Wil jij ook met jouw bedrijf reclame op Radio 1224? Wij verzorgen een passende commercial voor jou. Bereik onze luisteraars met jouw boodschap voor je winkel, horecazaak, garagebedrijf of snackbar. Adverteren op Radio 1224? Neem contact met ons op en ontdek wat radio voor jouw bedrijf kan doen. Stuur een mail naar info@radio1224.nl.
0: Dit is weer een uur lang de beste muziek op jouw radio. Altijd de beste piratenhits. Radio 1224.
3: Non-stop hits.
0: Radio 1224.nl.

0: 1224.
1: Weerbericht.
2: Het is droog en helder bij een graad of 13 in het noorden tot 20 in stedelijk gebied en vlak aan zee. Het waait bijna niet, maar alleen in het noordelijk kustgebied staat er een matige zuidoostenwind. De ochtend begint overal zonnig en het blijft de hele dag droog. 'S Middags is er volop zon en wordt het tropisch warm met temperaturen van zo'n 30 graden op het strand, rond 35 graden landinwaarts en in het zuiden kan het kwik 37 graden aanwijzen. Er waait morgenmiddag een zwakke tot matige wind die van het zuidwesten naar het noordwesten draait. Morgenavond blijft het nog lang zonnig, maar komt er vanuit het westen wel wat bewolking het land in. Daardoor koelt het in de kustprovincies veel sneller af dan in het oosten. Daar is het aan het begin van de nacht nog een graad of 25. Namorgen koelt het langzaam af met op zaterdag mogelijk een paar stevige regen- of onweersbuien. Na het weekend krijgen we wisselvalliger weer met lagere temperaturen dan gebruikelijk voor de tijd van het jaar. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
0: Radio 1224. Thuis, op het werk, in de auto of tijdens de vakantie. Altijd piraten.

0: mooiste piratenhits hoor je op Radio 1224. Het komende uur hoor je deze hits. Blijf erbij.
1: Melanie, yes, you're the one for me. Yes, I will give you everything if you will let it be.
0: En deze.
2: Eine Alpenlee.
0: Ook deze.
2: Wil ik wel duizend keer overdoen.
0: Gas erop! In een wereld vol saaie radio is er één zender die het anders doet. Radio 1224.
3: Via de Middengolf of het internet.
0: Dit is 245 meter aan gezelligheid. Altijd piratenhit. Niet normaal goed.